hold me fast, weet wat me hurt. Want aan het eind van de wereld, aan ons mijn leef, door aan de kleuf. Wenn mir die zon schien de vermoord. Dat is zo zwaar, zo lang dat joh. Dat komen dingen, ben ik zo leed leef.